0: honderdste keer dat een van mijn meiden met kind is geschopt.
1: Ik heb het. Geniaal. Maar laat Emers van je scheiden. Op die manier gaat alle sympathie naar jou en niet naar hem. Dan ben jij het arm in de steek gelaten aanstaande moedertje. En hij is de klootzak die

0: Uw oude leven, dat dooft hier uit. Kijk naar de toekomst, kijk nu vooruit. Hier wacht de wereld op uw talent. Daar waart ge jongetje, hier wordt getent.
1: Dit is New York, waar al mijn dromen uit zullen komen. Dit is een wereld waar alles kan, want ik heb een plan.

Oh mon Dieu, ça c'est bon. Zut alors, écapérez gmiste. Ça, que bleu. Wat is dit? Zie ik goed wat er zit. Een verrukkelijk sappige krab! Niet gezien, oh wat dom. Kom maar snel in de kom.